0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LGBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsselholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Luisteraars, ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma Ecclesia. Met vandaag een meditatie van dominee Laura van Weijen. Als we over een uur naar de kerk gaan, laten we dit dan bidden. In uw huis bijeen als mensen van de vrede bidden wij voor al wie in verwarring is. Wie geen moed meer heeft, geen krachten om te leven. Voor wie getekend is door onheil of gemis. Voor de vluchteling van huis en haard verdreven. Voor de vreemdeling die nergens welkom is. De verschoppeling ten prooi aan vrees en beven. De verdoolde in de wereldwildernis. Een tekst van de bekende dichteres Ria Borkent.

We zijn Ecclesia begonnen in Reykjavik, de hoofdstad van IJsland, met een compositie van Sigur Sefarsson. Hij schreef in 2016 zijn Requiem, daaruit het Kyrie Eleison. Een landgenoot van hem is Borkel Sigurbjörnsson. Van hem Hear Heaven's Maker, May Thy Mercy Come Softly Upon Me. Oftewel, Heer, schepper van hemel en aarde, wat dit gedicht vraagt is: Heer, ontferm u over mij. Ik ben uw dienaar, u bent mijn God. Koor van de Clare College at Cambridge, onder leiding van Graham Ross.

0: Ik wil nu graag het woord geven aan dominee Laura van Weijen.
1: We luisteren naar het Requiem Aeternam van het War Requiem van Benjamin Britten. Hij heeft het gecomponeerd ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe kathedraal van Coventry op 30 mei 1962. De oorspronkelijke 14e-eeuwse kathedraal was volledig verwoest door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Nog steeds wordt in tal van plaatsen die ook in de oorlog verwoest zijn geweest, om 12 uur op vrijdag een Coventry-gebed gebeden. Als jonge man weigerde Benjamin Britten dienst in het leger. Hij was overtuigd pacifist. In het War Requiem koos hij ervoor om zowel de nutteloosheid van de oorlog als de houding van de kerk in tijden van oorlog onder de loep te nemen. Het Requiem moest dienen als een aanklacht tegen krijgsgeweld. Het werd opgedragen aan alle slachtoffers. Britten gebruikte gedichten van de gesneuvelde militair en dichter Wilfred Owen voor zijn War Requiem. Als teken van verzoening had Britten voor de première zangsolisten van verschillende nationaliteiten uitgenodigd. Duitsland, Rusland en Engeland. We gaan nu luisteren naar het eerste gedeelte, het Requiem Aeternam, dat betekent rust, de eeuwige rust, en het Kyrie Eleison. De tenor die u hoort verwoordt een van die gedichten.

Ik hoorde dit War Requiem voor de eerste keer tijdens een kirchentaak in Hamburg en raakte ervan onder de indruk. De bells in dat eerste gedeelte, ze klinken in mijn oren als een waarschuwing tegen de zinloosheid van de oorlog. Het Kyrie Eleison als die kreet, die klacht uitgeschreeuwd naar de hemel om ontferming, om zoveel mensenlevens. Ik zie de ruïnes van Oekraïne voor me, de machteloosheid van de mensen. Ik hoor het schreeuwen van de kinderen in Gaza in hun angst tijdens al die meedogenloze bombardementen. Ik zie de vertwijfeling van familieleden over het lot van hun geliefden, van de ene op het andere moment gruwelijk gedood of weggevoerd als gijzelaars. Ik hoor de verbijstering over aanslagen, over toenemend antisemitisme. Iemand van het Poolse parlement die met een brandblusser een Chanukka-kandelaar dooft. Ik hoor verhalen over Darfur, Myanmar. En het lijkt alsof die lijst nooit zal stoppen. Het Kyrie Eleison, het Heer ontferm u over hen, verwoordt mijn eigen machteloosheid. Mijn verlangen, samen met die oude profeten Jesaja en Micha, naar vrede. Dat verlangen, dat visioen hooghouden, dat de wapens omgesmeed zullen worden tot landbouwwerktuigen. Dat geen mens, dat geen volk de oorlog meer zal leren. Ik wil de hoop hooghouden dat het mogelijk is om vrede te bewerkstelligen, juist door elkaar te leren ontdekken als mensen. Mensen, kinderen van die ene, de eeuwige. Die naam die betekent, ik zal er zijn. Die naam die je Adonai kunt noemen, of Allah, of God. En met nog zoveel andere woorden, omdat de eeuwige altijd weer anders is dan wij denken en ons altijd weer te boven gaat. In het liedboek, lied 1013, staat een prachtig lied waarin ook dat verlangen naar vrede uitgedrukt wordt. Ik lees het lied voor. Als alle mensen vogels dromen, met witte veren van satijn of volgeladen appelbomen, zal er dan al vrede zijn? Als alle mensen zich vermaken met dansen op een open plein, als alle mensen oorlog staken, zal er dan al vrede zijn? Als alle mensen huizen bouwen met bloementuinen en jasmijn, en als ze vol zijn van vertrouwen, zal er dan al vrede zijn? Als alle mensen God begroeten en samen delen brood en wijn. Als alle mensen Jezus roepen, zal er dan al vrede zijn? Het zijn van die eenvoudige woorden. En ik herhaal het tweede couplet. Als alle mensen zich vermaken met dansen op een open plein. Als alle mensen oorlog staken, zal er dan al vrede zijn? Op 12 november waren wij, mijn man en ik, bij de interreligieuze viering voorafgaande aan de klimaatmars in de Westerkerk in Amsterdam. Een viering met Joden en moslims, christenen en humanisten, boeddhisten en hindoestanen. Met zang en dans, met gebeden en symbolen. Zo verschillend als we zijn in ons geloven en in ons beleven. Maar samen één. Dat maakt voor mij iets zichtbaar, iets tastbaar van dat verlangen, dat visioen van vrede van die oude profeten. Op diezelfde zondag klonk via de beamer in onze eigen gemeente het lied One Day. Op 14 februari 2018 waren in Haifa, in Israël, 3000 jonge mensen bij elkaar.
Joden, Palestijnen, christenen, moslims, humanisten, Hindoestanen, die samen zongen, met hart en ziel, met volle overgave, dansend van vreugde. En ze zongen in het Hebreeuws, in het Arabisch en in het Engels. One day, er komt een dag, ik heb gebeden dat we niet meer zullen vechten, geen oorlogen meer zullen hebben, onze kinderen zullen spelen. One day, op een dag zal dit allemaal veranderen. Alle mensen behandelen we hetzelfde. We stoppen met geweld. We zullen allemaal vrij zijn van haat. We leven allemaal onder dezelfde zon. En we zingen liedjes van de vrijheid. Als ik naar de beelden kijk van die enthousiaste jonge mensen, dan voel ik met hen en met die oude profeten opnieuw dat verlangen naar vrede. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Tegelijkertijd voel ik ook die vraag. Hoeveel van deze enthousiaste jongeren zijn inmiddels gesneuveld in de waanzin van de oorlog? Omgekomen tijdens de meedogenloze bombardementen, ruw uit het leven gegrepen of meegenomen als gijzelaar. Het War Requiem van Britten en dit lied One Day, het zijn totaal verschillende muziekstukken, maar ze verwoorden datzelfde verlangen naar vrede. Nooit meer vechten in de waanzin van de oorlog. Verlangen naar shalom, waarin elke mens onbevangen mag opgroeien en opbloeien. Ik eindig met die woorden van die twee oude profeten Micha en Jesaja. Op die dag zullen de volkeren hun wapens omsmeden tot ploegscharen, landbouwwerktuigen. Op die dag zal geen volk, zal geen mens de oorlog meer leren. We luisteren naar het lied One Day.

U heeft geluisterd naar de meditatie van dominee Laura van Weijen. Zij had het in haar overdenking over lied 1013 uit het liedboek. Als alle mensen vogels dromen. Op tekst en muziek van Jan Jetsebol en Jan Raas. Als alle mensen vogels dromen. Het vocaal theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken.

We zijn het programma Ecclesia begonnen met een stukje uit het gedicht van Ria Borkens. En ik wil u graag het tweede couplet nog een keer voorlezen. Wij bidden voor de vluchteling van huis en haard verdreven. Voor de vreemdeling die nergens welkom is. De verschoppeling ten prooi aan vrees en beven. En de verdoolde in de wereld wildernis. Dit lied wordt gezongen door het interkerkelijk koor Salem onder leiding van Dirk Zwart.

We eindigen ons programma Ecclesia met Carl Jenkins, geboren in 1944. Hij werd in eigen land bekend als jazz- en rockmuzikant. In die tijd componeerde hij ook heel veel reclamemuziek. In 1995 sloeg hij een totaal andere richting in. Hij schreef toen composities gebaseerd op klassieke muziek, maar wel erg gevarieerd. Een van zijn allerbekendste werken is zijn Mis voor de Vrede, oftewel The Armed Man. Vandaag in Ecclesia een elegie voor Martin Luther King. He had a dream. Hij had een droom. Een droom dat de hele mensheid met elkaar in vrede en harmonie zou kunnen samenleven. Dat is het eerste deel van dit werk. Daarna laat alle vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. Een tekst uit Jesaja 40, de versen 4 en 5. He had a dream, van Carl Jenkins.

opgedragen aan Martin Luther King. He had a dream. Nu van Carl Jenkins, A Celtic Prayer. Tekst luidt: mag er diepe vrede in de mensheid ontstaan. Mogen maan en sterren een genezend licht voor ons zijn. En mag er een diepe vrede met Christus ontstaan, die het licht van de wereld is. Hij is het genezende licht. Amen. A healing light. A Celtic prayer.

ook een fragment uit zijn bekendste werk, The Mass for Peace, de mis voor de vrede. Het Agnus Dei. Lam van God, dat de zonden der wereld draagt, geef rust.

En met de Britse componist Carl Jenkins zijn we aan het einde gekomen van deze Ecclesia, met centraal erin de meditatie van dominee Laura van Weijen. Bedankt voor het luisteren, nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er volgende week zondag weer te zijn. Graag tot de volgende keer.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het EK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, Opus 47 van Antonin Dvorak. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit Andante Molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Alle Maanden, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mes.

Gioacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen. En dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor en natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koornorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolf Adam. Dat is de naam van de componist. En de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

U deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Martha Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de hele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. We hebben u vergast op een van de beste luidspelers en componisten voor de luid, namelijk Sylvius Leopold Weiss. En die leefde van 1687 tot 1750. Hij was dus min of meer een tijdgenoot van de grote Bach. U hoorde zijn Tombeau sur le mort de Monsieur Comte de Logis Arrivé, een man van adel in zijn tijd, een mogelijke mecenas van Weiss, wie zal het zeggen. En dan gaan we verder met Slap Happy, een Duitse avant-garde popgroep uit de jaren 70. De stem die u hoort is die van Dagmar Krause, die onder andere liederen van Bertolt Brecht, Kurt Weill en Hans Eisler vertolkt heeft. Gaat u luisteren. Het nummer heet Casablanca Moon.

Het vroege muziekensemble Sequentia kan niet genoeg geprezen worden. Ze hebben eigenlijk al de status legendarisch bereikt. Dat kwam door de tomeloze inzet van Barbara Thornton en haar partner Benjamin Bagby. Deze twee waren van zichzelf al heel erg goed, maar ze slaagden er ook nog eens in om de beste zangstemmen in het oude muziekgenre binnen hun gelederen te halen. Gaat u genieten van het nummer Cantica, dat waarschijnlijk afkomstig is van de Castiliaanse koning Alfonso el Sabio, oftewel de Wijze. Tja, die man leefde ongeveer 800 jaar terug en heeft de muziekwereld verblijd met een enorme schat aan liederen die voor of tijdens zijn regime gecomponeerd werden door allerlei anonieme muzici. Hij verzamelde die liederen namelijk. U hoort dus Cantica.

Like that's a witcher.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Huh.

De Duitse Heine Goebbels, geen familie van, en u weet wel wie ik bedoel, is misschien wel een van de nieuwe avant terribles in de klassieke muziek. Hij doet nu eenmaal alles net even iets anders dan anderen. Maakt u kennis met deze merkwaardige componist in zijn nummer Where I Lived and What I Lived For Simplify Simplify. U vindt het op zijn meest recente album Walden uit 2026. Hij is dus nog volop bezig.

Maar die Waters behoeft geen introductie. Iedereen heeft wel eens van deze bluesgigant gehoord, die vaak getypeerd wordt als de peetvader van het Chicago Blues. Dat wil zeggen toen de vooroorlogse akoestische blues elektrisch werd. Hij is een grote inspirator geweest voor de Britse en Amerikaanse rockbands uit de jaren 60 en 70, waaronder de Rolling Stones. Luistert u naar zijn medley Baby Please Don't Go en Honeybee.

Vorige week hebben we een nummer van de Noorse jazzpianist, organist en componist Christian Wallumreu te laten horen. Omdat de muziek die hij maakt zo mooi is, komt hij hier vandaag nog eens aan bod met het nummer Nolen und Laden van zijn album Speaksome uit 2021, waarop hij solo piano speelt.

De Zweedse zangeres Linda Bergström en haar landgenoot Niels Andersen vormen tezamen het folkduo Ava. En dat is heel mooie muziek waarmee we ons uurtje Oud Anders afsluiten. Gaat u heerlijk wegdromen met het nummer Kometen van hun album Elven O Havet uit 2024. En dat kunnen we letterlijk vertalen met de rivier en de zee.

0: Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
2: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
3: Goedenavond, welkom bij Symfonia, aflevering 1718. Nog steeds uit onze 33ste jaargang met vanavond muziek van diverse groepen die nieuwe releases hebben uitgebracht. Zoals bijvoorbeeld uit Tsjechië Different Light en uit Italië Aether en uit Groot-Brittannië Castanark. Daarnaast hebben we ook een nieuwe live-opname, een bijzondere live-opname van Epica die onlangs op YouTube is verschenen voor u. En een heruitgave van Golden Earrings die een halfjaartje geleden verscheen, maar nog niet aan bod was gekomen bij ons. Daarnaast hebben we ook het debuut van Himmele Game voor u en Progfolk van Trapezoid. En daarnaast ook aandacht voor ons album van de maand van Karmamoy natuurlijk. En een live tip van Eric Johnson, want die toert de komende tijd door Europa. En ook optreden gaat niemand minder dan Judy Tucker. Dat doet ze maar heel af en toe. Maar dat doet ze dan ook nu ook alleen maar in Londen. Volgend jaar gaat dat gebeuren, daarom wel muziek van haar. En we beginnen met een groep die nog niet aan bod is gekomen in Symfonia, ook al is de plaat die van de groep is verschenen al wel 7 jaar oud. Ik heb het over Stratus Luna. Eigenlijk is het wel vreemd dat we nooit aandacht hebben besteed aan deze Braziliaanse band, want de kwaliteit van de muziek die is wel dusdanig dat die aandacht nodig is. En dat zetten we vanavond recht. Het is een volledig instrumentaal naar de band vernoemd werkstuk, waar je duidelijk invloeden van Camel, de periode zo rond Rain Dancers terug hoort, omdat de Britse band toen, net als Stratus Luna hier, flirtte met invloeden uit fusion en jazzrock. We gaan luisteren naar het nummer Pandas Voadores van Stratus Luna.

U hoorde Pandas Voadores. En dat is Braziliaanse muziek. Dat doet het goed bij dit weer. En het was van de groep Stratus Luna. Van het debuut van die groep uit 2019. Heet ook Stratus Luna. Het is het enige volledige album van de groep. Op Bandcamp staan nog wel wat andere losse tracks van de band. En ook van een van de leden een album. Gustavo Santiago is dat, die heeft een solo-EP uitgebracht. Maar er wordt wel gewerkt aan een nieuwe plaat waarop een extra lid meedoet die fluit speelt en zingt. Er zit er nog weer een link met Camel eigenlijk in op die manier. Excuus. 6 jaar geleden presenteerden we met Binary Suns Part 1 Operant Condition het vierde studioalbum van Different Light. En met zo'n titel verwacht je dat Part 2 er snel achteraan komt. Maar daar hebben we toch nog 6 jaar op moeten wachten. Overigens niet heel uitzonderlijk in de geschiedenis van deze band rond de oorspronkelijk van Malta afkomstige Trevor Tabone, moet ik zeggen. Want er vielen wel grotere gaten in de discografie tussen eerdere werkstukken. Hij woonde nog op zijn geboorte-eilandstaat toen debuut All About Yourself 30 jaar geleden verscheen. En niet veel later vertrok hij naar Praag en gebruikte daar dezelfde naam voor een nieuwe band met onder andere gitarist-producer Petter Lux, die een belangrijke rol speelt in de sound van de groep. Van 10 jaar geleden verscheen de derde cd The Burden of Paradise met een toegankelijke mengeling van neoprog en melodieuze rock. En die kreeg goede recensies. En dat was voor Tabone en Lux en de bandleden een aansporing om de boel wat professioneler aan te pakken, nog meer dan het geval was. En dat is heeft zich uitgekristalliseerd met twee delen van die Binary Suns, Part 1 en Part 2, waar dus 6 jaar tussen zat. En het bandgeluid is nu helemaal geperfectioneerd. De productie is om door een ringetje te halen. En men krijgt nu hulp met dit nieuwe deel van het Nederlandse Shaded Moon Entertainment, dat eerder Edward Rekers solo debuut aan de vergetelheid ontrukte. En ook het album van Galaxy, de groep rond de latere Kajakzanger Bad Schwertman. En nu dus is men naar Tsjechië gegaan voor de Different Light. En Tabone die heeft een prettige stem die nergens forceert. En hij is ook bijzonder goed in koortjes. Die zingt hij voor het grootste deel, zo te horen, allemaal zelf in. En daar heeft hij de perfecte stem voor. En het is nog steeds een mengeling van toegankelijke prog met catchy AOR-trekjes. En zijn percussionieren en percussieve pianomotiefjes verraden hier en daar zelfs Supertramp-invloeden. En we gaan luisteren naar een vierdelig stuk van zo'n 12-13 minuten. The Syncretist, bestaande uit Sober Dancing, Pillage of Souls, Full Circle en Now Just Keep Well van Binary Suns Part 2 van Different Light.

We hoorden uit Tsjechië Different Light met het vierdelige The Syncretist, afkomstig van Binary Sense Part 2 Alternative Reality. Verscheen op het Nederlandse Shaded Moon Entertainment. Je kunt op symfoniaradio.nl natuurlijk details nalezen. Of op differentlight.cz of op shadedmoon.nl. Wij gaan naar Italië. In een ver geleden draaiden we al eens muziek van een groep die Aether heette. Maar dat was een Braziliaanse band die door Camel geïnspireerde muziek maakte. In 2021 werd in Italië ook een band opgericht onder die naam. En onlangs verscheen 3, inderdaad, na Aether en Trans-Neptunian Objects uit 2023 en 2024 is dit het derde album. En het DNA van de band is te herleiden tot de achtergrond van de muziek. Die varieert van metal tot klassiek en van reggae tot big band. Een grote gemene deler is een voorliefde voor progressieve muziek, moderne jazz en elektronische ambient. Door de instrumentale werkstukken live in de studio op te nemen en achteraf overdubs en elektronica toe te voegen, is 3 te omschrijven als freeform prog. En de improvisatie speelt daarbij een grote rol, echter met voldoende ankers voor houvast. Zo zit er een Oort Cloud naar modern klassiek, Bartok, en King Crimson's Red te herleiden thema's. En daarnaast zijn vervormde naar tonaliteit zoekende gitaar- en synthesizer-solo's in het space rockende Sanctant Quatre verwant aan het werk van stijlgenoten als Robert Fripp en Mark Wingfield. En met het mijmerende La Mélancolie de Petit Prince, vol meanderende pianomelodieën, fretloze baszoemers en creepy elektronische percussie bevinden we ons in ECM-territorium, waarna we kortstondig terugkeren tijdens het intro van het verder onstuimige Pantarij. En het licht funky Vogon heeft zelfs dat toegankelijke van Hetfield en de North, waar vooral door de klaterende Fender Rhodes aanslagen, die tevens de rode draad van dit album vormen. Hoed u wel voor een schokeffect. Het door Claudio Milano van de experimentele rockband Nickelodeon als een hysterische Alberto Piñas van Deus Ex Machina voorgedragen gedicht. En het afsluitende Swerve schuurt uiteindelijk het sterkst tegen traditionele progressieve rock aan. En wel door de dwarsverluid erupties, het lang doorcijpelende Genesis-achtige thema en de als een freewheelende Tony Banks klinkende Moog-uitspattingen. En uiteraard hebben we dit nummer Swerve dus uitgekozen van 3 van Aether uit Italië.

U hoorde Swerve van de Italiaanse groep Aether. En dat staat op het derde album en het heet ook 3, verschenen bij Luminal Records. En we gaan door met een volgende nieuwe release. Toen Kestenark in 2020 na lange afwezigheid plotseling met een nieuwe release op de proppen kwam, waren we blij verrast. Want dat album Water from the Bell, wel moet ik zeggen, bevatte diverse rarities, maar ook een nieuw opgenomen versie van het allereerste nummer dat toetsenist David Powell en zanger Mark Holliday al eind jaren 70 samen schreven. En mind you, op het albumdebuut van de Britse band moest toen nog gewacht worden tot 1984. Maar dat Journey to the East staat wel te boek als neoprogklassieker en het leidde zelfs tot een major platendeal met RCA. Maar eigenwijs als de band toen al was, bleek op het 4 jaar later verschenen Root Politics een behoorlijk andere koers ingeslagen. En daarna kwam er nog slechts mondjesmaat nieuwe muziek uit. En pas in 2021 kwam Kestenark echt weer tot leven. En plots was er met The Sea of Broken Vows een volwaardig nieuw album. Geslaagd ook nog, vol met melodieuze symfo. En nu, 4 jaar later, is er een opvolger in de vorm van Forged by the Sun. En de nummers zijn wederom geschreven door Powell en Holliday, waarbij producer John Spence en oudgediende gitarist Neil Judy de overige vaste waarden vormen. En het album bevat maar 3 nummers, waarvan 1 net niet de 20 minuten aantikt en de andere bijna 13 minuten lang is. En dat terwijl Kestenark in het verleden slechts een enkele keer de 10-minuten grens overschreed. En Forged by the Sun laat dan ook duidelijk een terugkeer horen naar een meer episch en symfonisch geluid, waarbij onvermijdelijk Yes en Genesis invloeden opduiken. Maar het eigen karakter blijft wel gewaarborgd, waarbij vooral de sterke zang van Holiday opvalt. En niet onvermeld mag blijven dat ook de productie klinkt als een klok. En het titelnummer laat in het uitgesponnen begin een verwantschap met Big Big Train horen, vooral door het heerlijk percussieve drumspel van Charlie Morgan, aangevuld door de subtiel zoemende basgitaar van Peter Robinson. Wij hebben natuurlijk gekozen voor een van de langere stukken, het bijna 13 minuten durende Ceasefire for the Innocent. Let vooral op het heerlijke gitaarwerk, zo rond de 8 minuten in het nummer. Kestenark hoort u.

0: En we hadden wat tijd over, dus na Kerstenark hoorde u ook nog een stuk van Pretend van Atsuko Chiba, van het album Atsuko Chiba, dat eerder dit jaar verscheen. En waar we u 2 maanden geleden ook al kennis mee lieten maken. Het is een Canadees gezelschap dat dromerige psychedelische arty rock maakt, zoals u zelf ook kon vaststellen. En daarvoor hoorde u de Ceasefire for the Innocents, een lang nummer van de nieuwe cd Farts by the Sun van Kerstenark. Straks in de 2e uur hoort u onder andere nog muziek van gitarist Eric Johnson en het debuut van Himmelgeme, lastige naam. Dat allemaal in de 2e uur Symfonia, zometeen na nieuws.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Delta FM met het nieuws.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
0: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische en progressieve rock en verwante stijlen. Zoals bijvoorbeeld in dit uur progfolk en instrumentale gitaarmuziek op Delta FM en Radio 350. In dit uur nog een heruitgave van Golden Earrings. Inderdaad, toen de S nog achter de naam stond, eind jaren 60. En we hebben daarnaast ook progfolk van Trapezoid en een bijzonder nummer van Epica. Een bijzondere live-opname gaat het dan om. En we hebben nieuws rond de Judy Tsuke. Straks ook wat concert-updates. We beginnen met ons album van de maand. En het is alweer de laatste keer dat we daar deze maand aandacht aan besteden. Want we gaan alweer naar juli. En dan hebben we het over de Italiaanse band Karma Moi. Die eerder dit jaar de plaat Eternal Mistake uitbracht. En u heeft de afgelopen maand kunnen horen dat daar fraaie bijdragen op te horen zijn van Randy McStein. En van Adam Holtzman. Die beide ook een relatie hebben tot Porcupine Tree en Steven Wilson. Ze kunnen het ook zelf wel stellen, die Italianen, zonder dat ze hulp nodig hebben. En dat bewijst zeker het nummer No Soul, waar prachtig gezongen wordt en ook schitterende gitaar uithalen zijn te horen. We gaan luisteren naar dit nummer No Soul van Karma Moi.

No Soul was dat van het album Eternal Mistake van Karmamoy uit Italië. En dat was ons album van de maand juni. En wat het dan in juli gaat worden, ja, dat merkt u vanzelf volgende week. Wij gaan door met wat concertnieuws. Hebben we een nieuwe aankondiging. Er zijn behoorlijk wat concerten van de groep Physical Graffiti performing Led Zeppelin bekendgemaakt. Met onder andere, als ik het wel heb, Andrew Elt op zang. Diverse concerten door het hele land. Op 22 januari in Hengelo in de Metropool is voor ons in het oosten dichtstbij. En we hadden al eerder aangekondigd dat het Midwinter Prog Festival op 30 januari in de Tivoli Vredenburg gaat plaatsvinden. Er is nu één naam bekendgemaakt, de headliner, en dat is Haken. En die groep heeft dan tegen die tijd ook een nieuw album uit. Deze week kunt u naar Eric Johnson. Hij is op 1 juli te aanschouwen in de Muziekgieterij in Maastricht en op 18 juli in Poppodiumboerderij in Zoetermeer. En hier in de buurt, The Wolf gaat optreden op 4 juli in het Bostheater in Ommen. En op 4 juli, mensen die van prog metal getinte muziek houden, die moeten een keus maken. Want dan is het Dutch Rush Event in de Poppodiumboerderij in Zoetermeer met The Russians. Met daarin onder andere Erik ten Bos op gitaar. En ook nog Profuna Ocean en Leonie Jane Kennedy. Maar u kunt ook naar DB's in Utrecht. Want daar vindt When Dream and Prog Unite uit. En die naam zegt het al een beetje. Progressive Metal Fest met links naar Dream Theater. Regressive Hypnosis. Hypnosis hadden optreden. Een Dream Theater coverband. Met natuurlijk dezelfde zanger als die in Dilemma onder andere fungeert. En Seven Dimension en Incidents treden daar ook op. En u kunt op 5 juli naar Bonn, want daar vindt het Kunstrasen Festival plaats. Hoewel de festival, het zijn allemaal wel aparte concerten. En op 5 juli zal Marillion daar optreden. En tot zover dan voor wat betreft de concerten in deze week. Dat is allemaal wat minder dan de afgelopen weken, zoals al vaker midden in de zomer. En wij pikken daaruit uit het lijstje Eric Johnson. In juli staat hij dus met drummer Tal Bergman en bassist Daniel Kimbrough in het kader van zijn Texaphonic Tour 2 keer op een podium in Nederland. Op 1 juli, zoals gezegd, in Maastricht in de muziekgieterij. En daarna zijn er wat concerten door heel Europa. Maar op 18 juli komt hij weer terug naar Nederland voor een concert in Zoetermeer in de boerderij. Hij is in 1954 geboren en hij debuteerde op 16-jarige leeftijd al met een LP van door Jimmy Hendrix beïnvloedde band Mariani, waarna hij zijn eigen formatie Electromagnets oprichtte. En na diverse gastoptredens en veel livewerk kwam in 1986 pas zijn eerste plaat onder eigen naam uit. En Johnson's virtuose gitaarstijl fungeert op tones in melodieuze rocksongs, waardoor de opbouw en keyboardaccenten ook een progressief tintje in te bespeuren valt. En deze combinatie zou hij hierna nog op vele albums perfectioneren. Iets wat we in de loop der jaren met menig gedraaid nummer hebben laten horen. Maar vreemd genoeg is het debuut daarbij nooit aan bod gekomen. En mede omdat deze plaat in maart 40 jaar oud is geworden, pakken we deze gelegenheid aan om dit met het draaien van het nummer Bristol Shore recht te zetten. Van het album Tones dus, uit 1986, Eric Johnson.

or Never. En vanaf de start van haar carrière vielen haar bijzondere stemgeluid en eigenzinnige songs in de smaak bij een redelijk groot publiek, waarbij met name de ballad Stay With Me Till Dawn in de UK de status van een echte klassieker heeft. En sindsdien heeft ze in totaal 24 albums gemaakt, inclusief het genoemde vorig jaar verschenen Now or Never. Een rijke catalogus dus met veel verborgen parels, zoals bijvoorbeeld het 9e album Wonderland, waaraan zowel Brian May meewerkte, evenals de klassieke violist Nigel Kennedy, die te horen is in het sfeervolle door ons uitgekozen nummer On a Ship van Judy Tsuka.

On a Ship hoorde u van Judy Tsuker met als speciale gast Nigel Kennedy van het album Wonderland. En we draaiden dat omdat ze volgend jaar in april een concert geeft in de Cadogan Hall in Londen. En dat is dan ook meteen het enige concert. Dus u kunt niet verwachten dat ze dan ook naar Nederland komt. Misschien is er nog een kaartje. U kunt kijken op de website van Cadogan Hall. Maar ik denk dat het al lang uitverkocht is. Op 7 februari van dit jaar stond Epica in het Ziggo Dome in Amsterdam voor de grootste headlinershow die de symfonische metalband ooit in het thuisland gaf. Met bijna 10.000 man in de zaal. Het was het enige Nederlandse concert tijdens de met het Zweedse Amarante en extra support act Charlotte Wessels de Obsession ondernomen Arcane Dimensions Tour. En grote verrassing van die avond in Amsterdam was dat Amarante zangeres Elise Reed en de voormalige Delane frontvrouw Wessels samen met Epica's Simone Simons Sirens of Blood and Water vertolkte. Het origineel stamt van de Alchemy Project EP uit 2022, een samenwerking met diverse collega-muzikanten. In dit specifieke nummer met Charlotte Wessels en de Deense folkmetalzangeres Mirkur. En als klap op de vuurpijl voegde zich in de Ziggo Dome halverwege ook nog eens de Canadese zangeres Alyssa White-Glues, ex-Arch Enemy en Dragon Force bij het trio. Reden dat we dit nu noemen is omdat deze live-opname sinds 18 juni op YouTube is te bewonderen. En Epica doet deze zomer een paar grote festivaloptredens in Europa om vervolgens in het najaar concerten te gaan geven in Japan en China. Gevolgd door 3 concerten in januari 2027 in het Amsterdamse Carré. Die staan trouwens in het teken van het 25-jarig bandjubileum. Die kaarten daarvoor die waren in een mum van tijd uitverkocht. En wij gaan nu luisteren naar die bijzondere live-opname uit de Ziggo Dome Sirens of Blood and Water van Epica.

U hoorde daar Epica met Sirens of Blood and Water, waarbij ook er hulp was van Charlotte Wessels, die u natuurlijk vroeger kende van D-Lane, en ook Amarante zangeres Elise Reed. En wij gaan verder met een debuut. Himmelegeme is een Noorse progressieve post-rock band waar twee albums van verschenen. We schonken anderhalf jaar geleden al aandacht aan Variola Vera uit 2021. En nu is het de beurt aan het debuut Myth of Earth. En de Bergense groep is opgericht in 2015 en ontwikkelde door live op te treden een repertoire dat in 2016 in de studio werd vastgelegd. Vervolgens werd er getekend bij Charisma Records, dat Myth of Earth het jaar daarop uitbracht. Overigens is het opvallend hoeveel imposante releases er de laatste jaren uit Bergen en directe omstreken komt. En dat Charisma daar gevestigd is zal meespelen, maar het talent moet er natuurlijk wel zijn. En dat blijkt dus onder andere uit Himmelegeme. Het bovenaardse en tijdloze geluid vertoont invloed uit atmosferische progrock. En krachtige riffs en huiveringwekkende melodieën dragen melancholische zowel Noorse als Engelstalige teksten. Wij kiezen voor het titelnummer waarin de prachtige vocalen van Alexander Vormestrand overvloeien in Hein Alexander Olsons liedgitaarspel Himmelegeme.

Myth of Earth. Dat is het titelnummer van het debuut van de groep Himmelegeme uit het Noorse Bergen in 2017 verschenen bij het label Charisma. Dat een soort van zomeraanbieding heeft en diverse albums vrijgekomen heeft gemaakt. Het is maar even een tip. Trapezoid ontstond in het midden van de jaren 70 met door de jaren heen gitarist en Dulcimer-bespeler Paul Reiser als enige constante. Hij stuurde de Noord-Amerikaanse band door de loop der jaren stilistisch gezien allerlei kanten op, waarbij eind jaren 80 ontegenzeggelijk invloeden uit het werk van Clannad uit diezelfde tijd opdoken. Het via Narada verschenen Moon Run in 1990 is daar een goed voorbeeld van. De zang van Anne Louise White is hier omgeven door subtiel aangewende synthesizers en saxofoon. En er werken drie bassisten mee aan het album, waarvan de naam van gigant Michael Mandring ons natuurlijk meteen opviel. Maar ook Peter Prince bleken we te kennen. Dit blijkt namelijk Peter Princiotto te zijn, die zijn naam voor de gelegenheid had afgekort. En progfijnproevers kennen hem van However en later van Pedal Giant Animals, groep rond van Happy the Man bekende Stan Whitaker en Frank Wyatt. En ook nam hij deel aan Wyant's zwanenzangproject Zeitgeist. En zijn fretloze basspel komt prima naar voren in een van de hoogtepunten op Moon Run, het nummer Persephone Rising van Trapezoids.

Persephone Rising. Ik zei het net eigenlijk niet goed. Het is geen Persephone natuurlijk, maar Persephone. Trapezoid, spreek je het volgens mij uit. Zou ook anders kunnen zijn met de klemtonen. Ik weet het niet precies. Amerikaanse groep uit de jaren 80 en 70 van Paul Reisler. Dit kwam uit 1990 trouwens van het album Moon Run. De band heeft 25 jaar bestaan in Paul Reisler. Heeft daarna nog van allerlei andere dingen gedaan. Vooral ook op het gebied van meer richting New Age-achtige projecten voor Narada. Wij gaan door met een heruitgave. In november 2025 bracht Red Bullitt de zevende in de serie remastered en expanded heruitgaven van Golden Earring albums onder toezicht van bandarchivaris Wouter Bessels. En dit keer betrof het On The Double uit 1969. Het album werd geremasterd van de originele mastertapes en bevat als bonus tracks de A en B kanten van de twee singles uit die periode die niet op het album stonden. Het door fans niet erg gewaardeerde, maar wel een nummer 1 hit opleverende Dong Diggy Diggy Dong uit juli 68 en Where Will I Be uit augustus 69. En On The Double was het vierde studioalbum van Hagenezen die voor het eerst maar liefst 4 plaatkanten nodig hadden om al hun inspiratie kwijt te kunnen. Het was het laatste album waarop de bandnaam in meervoud werd gevoerd en ook het laatste met drummer Jaap Eggemond, die zich vervolgens ontwikkelde tot uiterst succesvolle platenproducer van onder andere natuurlijk Stars on 45. En de 19 songs zijn stilistisch zeer uiteenlopend, van psychedelische rock, denk bijvoorbeeld aan Song of a Devil's Servant, tot barokpop en orchestrale ballads, bijvoorbeeld de grote hit Just a Little Bit of Peace in My Heart, tot akoestische folk, bijvoorbeeld het nummer Judy, en hard rock. Overigens is dit de eerste heruitgave die wijlen-gitarist, songschrijver, zanger en medeoprichter George Kooijmans niet meer meemaakte. Het fraaie 20 pagina's tellende boekwerk bevat vele wetenswaardigheden, foto's en meer. En wij gaan luisteren naar een van de bonus tracks, de single Where Will I Be, gevolgd door het stevig rockende Backbiting Baby, dat met zijn zware orgelakkoorden voor een soort proto-prog zou kunnen doorgaan van de Golden Earrings.

Backbiting Baby. En daarvoor Where Will I Be? En dat laatste nummer is een bonus track, want het was een losse single uit die tijd van het nummer van de plaat On The Double, waar nu dus een remastered en expanded edition vanuit is. In 69 uitgegeven via Polydor en voor eind vorig jaar via het Red Bullet label. Daarna is ook al het album Golden Earring dat erop volgde uit 1970. Nou, niet op volgde, er zat er nog eentje tussen. Er zat ook nog 8 Miles High tussen. Die zijn ook al verschenen in die Expanded Edition reeks. En wat nu de plannen van Wouter Bessels zijn met de volgende, we zullen het merken. The Hole is bijvoorbeeld nu 40 jaar oud. To the Hilt dit jaar 50 jaar oud. Misschien dat die aan de beurt komen in die serie. We zullen het zien. Met Golden Earrings komt er een eind aan deze uitzending van Xinfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis, Herman Beuk en Maurice Dam. U kunt natuurlijk alles over deze uitzending teruglezen op xinfoniaradio.nl. En u ziet daar ook een link naar de uitzending gemistpagina van Radio 350, waar u deze uitzending, maar ook vele voorgaande uitzendingen, rustig kunt terugbeluisteren. En de informatie kunt u natuurlijk ook altijd op onze website vinden. En tip dat ook aan vrienden en bekenden waarvan u denkt van, hé, die houdt ook van dit soort muziek. Woord zegt het woord, zou ik zeggen. En like ons ook op onze Facebook-website. Uiteraard staat die link ook op onze site. Volgende week tussen 8 en 10 zijn we er gewoon weer. Bedankt voor het luisteren en tot dan!

0: Symfonia.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews.
11: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
10: En je weet wat er speelt.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
10: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Rijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond zal die jazzmuziek komen van een opname van een van die roemruchte Jazz at the Philharmonic concerten die in de periode 1944 tot 1983 door Norman Granz werden georganiseerd. Het eerste concert werd gehouden op 2 juli 1944 in de Philharmonic Auditorium in Los Angeles. En de titel van het concert was door de drukker van de reclamematerialen van Jazz Concert at the Philharmonic Auditorium ingekort tot Jazz at the Philharmonic. En dat is sindsdien zo gebleven. Na dat eerste concert volgden verschillende tours door de Verenigde Staten, Canada en Europa. 18 zogenaamde National Tours en 8 European Tours. En op een van die European Tours werd in maart van het jaar 1969 Londen aangedaan. En ook toen was de line-up niet gering, want wat dacht u van Dizzy Gillespie, trompet, Clark Terry, trompet ook, Zoot Sims, tenorsax, James Moody, tenorsax ook en, ook dwarsluit, Teddy Wilson, piano, Bob Crenshaw, bas en Louis Belson, drums. Zij beginnen het concert met een jam van de Dizzy Gillespie-compositie Oh.

Het volgende nummer is de mooie ballad Stardust. Een compositie van Hoagy Carmichael. Trompetist Clark Terry legt er zijn hele ziel en zaligheid in. Luister maar.

Niets te veel gezegd, lijkt me. Ook de interpretatie van James Moody, op fluit dit keer, van de Jerome Kern-compositie Yesterdays, is een hele fraaie. Vooral het laatste gedeelte met als hoogtepunt een dromerige coda die veel weggeeft van de laatste scène van een niet geschreven impressionistisch ballet van Ravel. Yesterdays.

In het volgende nummer laat tenorsaxofonist Zoot Sims horen dat de mooie compositie van Fred Coots het verdient wat vaker gespeeld te worden dan tot nu toe het geval is geweest. Luister maar naar You Go To My Head.

Dan is daar nu Dizzy Gillespie, die als gebruikelijk een Latin element in het programma brengt met het spelen van Tintin Dio. Ook kunt u in dit nummer genieten van een duet tussen Bob Crenshaw op bas en Louis Belson op drums, als een variant op het conventionele uitvoeringspatroon. Hier is Tintin Dio.

Het volgende nummer, The Champ, is een typische Dizzy Gillespie-compositie. Het wordt gespeeld als jam door de complete line-up van het eerste deel van het JATP-concert Jazz at the Philharmonic in Londen in maart 1969. Dus Dizzy Gillespie en Clark Terry trompet, Zoot Sims tenorsax, James Moody tenorsax en fluit, Teddy Wilson piano, Bob Crenshaw bas en Louis Belson drums met The Champ.

Dan komt nu de grote verrassing van dit Jazz at the Philharmonic Concert in Londen, te weten het optreden van de autodidactische zanger-gitarist Aaron T-Bone Walker. Blueslegende, afkomstig uit Texas. Hij leerde het muziekvak van een andere grote blueslegende, namelijk Blind Lemon Jefferson. En hij speelde ook nog samen met Ma Rainey. We gaan luisteren naar drie nummers die ik achter elkaar zal laten horen. We beginnen met Woman, You Must Be Crazy. Daarna de Basie-compositie Going to Chicago. En als laatste de eigen compositie van T-Bone Walker, Stormy Monday. Met de beroemde openingszin: They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. Maar nu eerst dus T-Bone Walker met Woman, You Must Be Crazy.

En dan komt nu dus Stormy Monday.

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent, want daar gaan we verder met de rest van dit concert in Londen in 1969. Waar dan ook tenorsaxofonist Coleman Hawkins zijn opwachting zal maken. Tot slot nog een citaat van Bill Evans. It bugs me when people try to analyze jazz as an intellectual theorem. It's not, it's feeling. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.